Sydney Mojny. Ud i sær og gekert i sant vel syn. Og hvor det vægefer Sydney Mojny. Net ons tweer. Jij blij en mij koppen, zak je lang al uit mijn sfeer.

0: jy?
1: Dis Jai met die hart wil hê, wat die hart wil hê. So mooi liedjie, so mooi liedjie. Ek love die liedjie. Net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday, dis name diere dorpe. Jou letter vandag is die tweede letter van die alfabet, die letter B. The letter B. Ek soek naam een dier, een dorp, wat begin met die letter B. Op 062-344-5545, let me know. Dis nou een B vir boek. Ek kan nou nie die naam sê nie, maar een B vir boek. With that being said, geniet een heerlijke bees of hoender combinatie by Vetkoek Deli. Kry 2 bees of hoender burgers met skyfies vir slechts R120. Besoek Vetkoek Deli in Omtatastraat, Checkercentrum of skakel hulle op 016-423-7383 vir aflevering.
2: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging. Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.

0: It's Dasha, not at this party, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Dit was Name Diere Dorpe, en ek het vir jou die letter B gegee vandag, en ek het gevra, hoe kreatief kan jy raak met die letter B? Kom ons kyk, wat het ek hier ingekry? So ek het een ingekry van Diona wat sê, Barry, Burgersfort en Beautiful Sunday, baie dankie. Linda sê, Billy, Biffle, Beaufort, Wes en Barracuda, ok. Een ingekry van Liesel af, sê, Hallo Sarah Jane, Betty, B.S., Bronkhorstspruit, ons het nog nie Bronkhorstspruit gehad nie, Bartender, James Blunt, who love that one, BG, Staying Alive, dankie Liesel, geniet jou saterdag ook. Sophia sê, Benny, Boshoff, Bobby Jan en Betty. Ok, ons het nog nie op Bobby Jan gehad nie. Nice. Anthony sê so, Brenda, België, en dan Brakpan, en Boys to Men. Ok, love it. En dan gekry van Ina A, wat sê Beatrix, ons het nog nie Beatrix gehad nie, Blair, Bobby Jan, Bavian's Kloof is a plek, en Bobby Girl van Aqua. Ok, love it. Bye, dankie. Aubrey sê so, hi Sarah Jane, Bernadine, ek, dit is een mooie naam, Biffle, Bloemhof, van Bloem, Sanger, Biggie, Lied, Bohemian Rhapsody, love it, en a car, a Bugatti, ok, super awesome Saturday vir jou ook, dankie Aubrey, ek waardeer. Nog een gekry, wat sê, Morris Sarah Jane, Bianca, Betty's Boy, ons nog geen Betty's Boy gehad nie, a Blaisbok, ook nog geen Blaisbok gehad nie, en een bijenboer. Ach, mooie dag verder. Hy was nou baie kreatief. Well done. Barbara Bobbejaan Brakpan. Baie dankie. Nog een gekry van Susanna. Wat sê Belinda, Bota Wil en Bok. Ok, nice. Love it. Johan sê Barend, Blauw Wilde Bees, Bloemfontein, Blue by You. Ok. En dan een gekry van Klippie A, wat sê Bartu, Besidenhout, Blaisbok, Blauw Wilde Bees, Bloubergstrand, en Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ach, well done. Jenny sê so, sê die letter gemis, wat het sê nou vannacht ingesier, Boshoek, Bobcat, ons nog geen Bobcat gehad nie, baby, thank you. Ok, bye, dankie, ek waardeer dit so, en dan het ek nog geen gekry wat sê Bethlehem, dit is ook een lucky ene. En dan Beulah, Besidenhout, Blauw, Willebees, Beaufort, Wees, en Beautiful in Beaufort, Wees van Teens. Ok, well done, bye, dankie, vir amal wat Name Diere Dorpe saam met my gespeel het, ek nie speel wie. Name Diere Dorpe, volgende week saterdag, as jy een lekker letter het wat jy wil voorstel, ek het nou net ook hier een ingekry vir volgende naweek, so ek dink is een wat ons gaan gebruik, maar jy kan vir die naweek dan ook vir my letter voorstel, op 062-344-5545.
1: Secure your property with Palisade Fencing manufactured by NJR Steel Vereniging. Palisade Fencing is manufactured from prime quality steel and is available with flower or devil fork pilings. NJR Steel Vereniging offer high security Palisade Fencing made from 3mm steel. All fences are supplied with matching posts, gates and gate tracks. For a fence as protective and as durable as our name, contact our friendly sales staff or visit our webpage at njrsteel.co.za.
2: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. On deals like Jacob's Kroning Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 299 rand, save 101 rand. And finished dishwashing tablets 45, 50 or 56 per pack for 229.99, save 60 rand. Plus get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Insurance. You think you're covered, but do you have assurance that you are? If foresight is what you pay for with hindsight, why can't you have insight instead? Tailored solutions and unbiased advice powered by industry-leading technology. We call it the power of big picture thinking, and it's what our expert insurer advisors use to understand your unique risks and needs. Get assurance today.
4: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Bunnabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
5: Rocking the Vaal like no other. 90.6 FM Stereo.
6: us better when we're wasted. It makes it easier to fake it.
5: 90.6 FM Stereo. Pure entertainment.

0: met Shawn Mendes vir julle hier op die Valdriek se nommer 1 en Stitches. Daar sê goeiemôre Valdriek, lekker om saam julle te kuier. Afternoon delight. Ja. Yeah. Moeilijk gemaakt hier Knockout, Pub and Grill. Jullie kijken samen met Jimmy en voor Daryl vanmiddag. Lekker lang naweek. Wel, ik zeg lang naweek. Weet, omroepers moet niet lang naweek. Nie. Hij is maandag weer terug. Ja, hij is maandag weer terug. Tussen 12 en 3 voor de lunchbox. Maar ja, daar zei dit is zaterdagmiddag. Ik zou je zeggen, gisteren naar die rugbywedstrijd nog gekeken tussen die All Blacks en die Stormers. En joh, ik zou je zeggen, het was niet makkelijk voor die All Blacks. Nie. As jy na die telling kyk, nee, die telling is glad nie weerspeeling van hoe die wedstryd was nie, maar ja, baie, baie foute van die Stormers se kant af, ek dink dit kon baie nader gewees het, en miskien nog kon hulle dit gewen het, maar daar sy, die All Blacks wat natuurlijk daar geseëvier het in hulle eerste wedstryd hier so op Suid-Afrikaanse bodem, en dit was teen die Stormers gewees gestrand. Maar ja, daar is hy. Baie ander sport wat natuurlijk hierdie naweek ook plaasvind. Ons sal, bykie later sal ons een bykie daar deur gaan en vir julle sê, watse sport is dan natuurlijk alles waarna mens kan uitsien so vir die rest van hierdie naweek. Maar ja, alright, don't forget that at, well, just on the other side of 12:30 this afternoon, it's the cover version up against the original. So that's where I play you two songs, or at least a clip of each song, the cover version of a song and the original of a song, and you get to tell me which one you think is the better choice. That's coming up straight after 12:30 this afternoon. If there's any problems out there on the roads, please feel free to get those details through to us on our WhatsApp number on 062-344-5545.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: And there we go, 90.6. It is Elton John and Club at the End of the Street. Lovely song, isn't it? Yep. It's Saturday afternoon. It's 10 minutes away from 1 o'clock. It is Afternoon Delight, brought to you with the compliments of Knockout Pub and Grill. Nou ja, ons gaan gauw oor na die antwoorde toe. Ek het natuurlijk vir julle nou die coverweergawe die oorspronkelijke gespeel van die liekie Amanda. En kom ons gaan kyk gauw 'n bietjie wat het julle vir my gesê. Wat het julle gedink verdien om te wen vandag? Nou ja, ons begin sommer hier so, een uitgestuur hier so, Natasha Hannekom van Vanabou Park. Jy het vir my gesê, Don McDill, oorspronkelijke skryf, wel, het was eindelijk Bob McDill gewees, Natasha. Ja, Bob McDill was die oorspronkelijke skrywer gewees van hy liekie, soos gesing deur Don Williams. Uitgereik 1973, 100% correct met daai ene, so ek neem aan, die antwoord is dan die oorspronkelijke by jou. So daar sê, bye bye, dankie. Wilna, I like Don Williams' version, and Jimmy? Did you know there's a song by Boston called, yes, of course, Amanda by Boston. Yeah, what a big hit that was as well. Lovely song. Different lyrics, though. You're 100% correct. But, okay, so there you go. Don Williams for you. Thank you very much, Vilna. Hello, Tini, you saw Don Williams, beslis sê jy vir my, nog a Don Williams, kie sê jy so, van Gina af. Daar sê Gina, baie dankie vir jou, kom ons doen nog so paarkies hier so, net om so, Don is beter, en hierdie is deurgestuur deur Piet. Daar sê, dis Piet se keuse, dankie vir jou Piet, en dan het ons ook hier so Ina wat gesê het, oog gits neer, die oorspronkelijke een asseblief. Ok, die oorspronkelijke, ok, ons nog so eniekie doen hier so. Jimmy, sal gaan vir nommer 2, Don Williams. So daar sê, my genade, en as ek so vanaf deur die ander loer, hier is een hele klompie van hulle, maar ja, op die einde van die dag is het maar oud Don Williams, wat seker met so, ek sal sê, seker so 98% van die stemme gekry het, as ek net so vanaf moet loer en hier deur gaan. So 98% van die stemme het definitief vir die oorspronkelijke Don Williams se weergawe, of althans se Amanda, en die ander weergawe was Wylan Jennings gewees met Amanda. So dan sê, Don Williams, Amanda, daar jy is op pad net hierna. Dankie dat jy dit saam gespeel het.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Daisel Executive Motors, established in 1983. And proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijl Park, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, for Carnot Street, Funabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
3: Afternoon Delights, brought to you by Knockout Pub and Grill.

0: What a lovely song. It is Wildenly with Last Call. You're listening to 90.6 FM Stereo. Ek het die wenner vir vandag se naweek beat, maar kom ons hoor eers wat al ons opsies was. Nou, heel eerste het Marina gesê goeiemiddag, koue voete warm liefde van Bok van Blerk, en ons het ook een ingekry van Hester wat sê goeiemiddag, Hot and Cold van Katy Perry, baie dankie. Nou die wenner is definitief Marina wat koue voete warm liefde voorgestel het van Bok van Blerk. Baie geluk Marina, hier is jou liedjie.
1: 99.6 waar jy thuis voel.

0: Jy luister na Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.
1: Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9.

Danny Smoke met Monica, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou is het tyd vir so 'n bietjie vrystaat, heavy metal, ons boeremusiek met Henny de Bruin en die gitaarkerels met kromdraaise tees en die Vatvas Dansorkes met Gooi die Meel.

0: Pikus Botma, ijskoue bier, net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met maar nou. Nou is het tyd vir jou baanbrekers top 3, ons kyk wat het laas week gebeur. In die derde plek was een nieuwe inskrywing, het was Leanie May met een chillpul, jou nommer 2 Andrie het met Oyenze, ons doen het, en jou nommer 1 was gewees Lang Arm en liefde. Nou, Andriet, skuif hierdie week weer een af na jou nommer 3 toe. Sy val terug met Oyenze. Ons doen het.
1: Nommer 3.

0: net om te braai.
1: Jou nommer 2, Liani May en Chilpool, net hier op 90.6 FM Stereo. Jou nommer 1 vir vanavond op die baanbrekers top 3, nog steeds niemand anders nie as Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. Nommer.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.